pensioengaan niet te vervangen. Volgens de CEO van het bedrijf is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorenvrouwen. De Kruijenaar is 18, ze was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Eerder gisteren won Vic de Smet zilver bij de junioren mannen en op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK wielrennen al op 4. Vannacht overwegend helder, in het noorden nog wat lage wolken. Plaatselijk kan er mist ontstaan, minimaal rond 13 graden. De dag begint grijs straks, maar dan wordt het snel zonnig met in de loop van de dag weer wat meer wolken en wel zachte maxima tot 23 graden. En over enkele minuten start de astronomische herfst om 2:05 om precies te zijn. Het was de herfstequinox. De zon komt dan precies loodrecht boven de evenaar te staan. En de dag duurt dan ook exact even lang als de nacht. Met dat weetje kan ik afsluiten. Meer vind je in de app van VRT Nieuws en ik wens je nog een fijne nacht. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op Facebook.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump overweegt een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijs is overal in de wereld gestegen, onder andere door de oorlog tussen de VS en Iran. De raffinagecapaciteit voor diesel is gedaald omdat er schade is aan heel wat installaties in het Midden-Oosten. En ook de bevoorrading vanuit het Midden-Oosten verloopt veel moeilijker door de geblokkeerde straat van Hormuz. De Amerikaanse minister van Financiën zegt dat de Amerikaanse regering onderzoekt of een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de export van diesel haalbaar is. Als die maatregel er komt in de VS, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. En in Frankrijk komen er maatregelen om die hoge brandstofprijzen te milderen. Thuisverpleegkundigen die gemiddeld meer dan 100 km per dag rijden, zullen een bonus krijgen van €80. En een bestaande premie van €100 voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt uitgebreid en ook verder gezet tot het einde van het jaar. Eerder was al bekend geraakt dat de brandstofverdelers in Frankrijk uitzonderlijk zomerdiesel mogen verkopen en dat nog tot 15 november. De maatregelen kosten de Franse staat €450 miljoen. In Frankrijk is er veel ongenoegen over de hoge brandstofprijzen. Zo waren er al acties van boze vissers die oliedepots blokkeerden. Bij ons zijn er voorlopig geen plannen voor extra steunmaatregelen om de brandstofprijzen te compenseren. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorenvrouwen. De Kruijenaren 18 was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Ze behoorde niet tot de favorieten voor een medaille en dus was de euforie extra groot.
1: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij, super blij. Ja.
0: Ook Vic de Smet won zilver bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK wielrennen al op 4. Maar er mogen er altijd nog wat bij komen natuurlijk. De astronomische herfst is begonnen, om 2:05 om precies te zijn, maar van miserig herfstweer is nog zeker geen sprake. Vannacht overwegend helder, in het noorden wel wat lage wolken, plaatselijk kan er mist ontstaan en minimaal rond 13 graden. De dag begint eerst grijs, maar later wordt het zonnig, met in de loop van de dag wel wat meer wolken. En ook zachte maxima, tot 23 graden. Fijne nacht nog, en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Onze gevangenissen zijn niet voldoende aangepast aan oudere gedetineerden, terwijl die groep jaar na jaar groeit. Dat zegt de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in een nieuw rapport. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal. Pieter Roubaix van de Toezichtsraad.
1: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen, de wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
0: Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 banen op zijn site in de Antwerpse haven. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt, vooral in Duitsland. Er komen geen naakte ontslagen in Antwerpen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO van het bedrijf is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Oekraïense president Zelensky gesproken met de Amerikaanse president Trump. Zelensky zei na afloop dat het gesprek goed was verlopen en dat zowel de VS als Oekraïne zich willen inzetten om de Russische oorlog tegen Oekraïne nog voor de winter te beëindigen. Oekraïne is bereid om een staakt het vuren te sluiten voor aanvallen op energieinfrastructuur. En volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketten neer te halen. Plaatselijk kan er de komende uren mist ontstaan, in minima rond 13 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig, met in de loop van de dag weer wat meer wolken en zachte maxima rond 23 graden. Fijne nacht nog, en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, wat misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Vijf uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Gisteren zaten de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samen in New York. En Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen op energieinfrastructuur.
1: If they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supply.
0: Nog volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketten neer te halen. De Amerikaanse president Trump overweegt een exportverbod voor diesel uit de VS. Ze onderzoeken of een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de export van diesel haalbaar is. Als die maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog verder kunnen opdrijven. Die prijs staat al hoog, onder meer door de oorlog tussen de VS en Iran. Er is schade aan heel wat installaties in het Midden-Oosten en de bevoorrading verloopt moeilijker. Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 jobs op zijn site in de haven van Antwerpen. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. In Antwerpen zouden er geen naakte ontslagen komen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken daar al sinds een week, dagelijks tussen 22:00 en 8:00. Daardoor zijn er al tientallen vluchten geschrapt en dat heeft grote gevolgen voor reizigers, maar ook voor werknemers en de luchthaven. Het conflict gaat er over nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw dialoog komt en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties ook opschorten. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenote Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniores vrouwen. De Kruijenaren is pas 18 en was geen favoriet, dus de euforie was groot.
2: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij. Ja.
0: Ook bij de mannelijke junioren won een Belg zilver. Ons land heeft nu al 4 medailles op het WK wielrennen in Canada. Vandaag eerst zonnig, daarna meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt tot 23 graden. Morgen zo'n 20 graden en deels bewolkt. Meer in onze app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Mix.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Gisteren zaten de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samen in New York. Ze zijn daar allebei voor de algemene vergadering van de VN. Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland en de aanvallen op energieinfrastructuur te stoppen. Volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Die zijn cruciaal om Russische raketten te kunnen onderscheppen. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot aangekondigd, ook al in New York. De ambassades zullen binnenkort weer opengaan. De relaties tussen België en Rwanda waren 1,5 jaar geleden verbroken na een discussie over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog en een humanitaire crisis aan de gang. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. En Rwanda beschuldigt de België ervan dat het partij kiest in het conflict. Nu is afgesproken om weer in dialoog te gaan. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal, zegt Pieter Houbij van de toezichtsraad.
1: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen, de wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
0: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken al sinds een week telkens tijdens de nachtshift. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. Dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, werknemers en de luchthaven zelf. Het conflict gaat over de nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw gesprekken komen en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver behaald in het tijdrijden bij de juniores. De Kruijenaar is 18, ze heeft zichzelf verrast met haar medaille.
2: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja. Het is super blij. Ja.
0: Ook bij de junioren mannen won een Belg zilver, Vic de Smet. En zo heeft België 4 tijdritmedailles behaald op dit WK. Eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen. De volgende dagen gelijkaardig weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. België en Rwanda herstellen hun diplomatieke banden. De Oekraïense en de Amerikaanse president praten over de oorlog met Rusland en het energieprobleem. En op het WK in Canada zijn er voor België nog 2 medailles bijgekomen in het tijdrijden. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. De ambassades zullen binnenkort weer opengaan. De ministers van Buitenlandse Zaken van België en Rwanda hebben dat afgesproken in New York, waar ze allebei waren voor de algemene vergadering van de VN. De relaties tussen België en Rwanda waren 1,5 jaar geleden verbroken na een discussie over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog en een humanitaire crisis aan de gang. En Rwanda beschuldigde België ervan dat het partij kiest voor Congo. De voorbije maanden was er al een voorzichtige toenadering en in New York zijn nu concrete afspraken gemaakt, zegt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot.
1: Ik ben van overtuigd dat wij contact nodig hebben om ook moeilijke boodschappen over te brengen en oplossing samen te kunnen zoeken. Ik heb dus discrete contact gelegd met mijn Rwandese collega, met oorspronkelijk de bemiddeling van Qatar. En hier dus in New York hebben wij afgesproken de relatie geleidelijk weer op te bouwen.
0: Ook in New York hebben de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samengezeten. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Jens Fransen, wat hebben zij afgesproken?
2: Beide leiders willen dat er een einde komt aan die aanvallen op energieinfrastructuur van beide landen dan. Want die aanvallen drijven de energieprijzen op, ook aan de pomp. Zelensky voegde toe dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen dus op energieinfrastructuur. Verder overweegt Amerikaanse president Donald Trump intussen een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. Als de maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. Die staat al hoog, onder meer door de oorlog tussen de VS en Iran.
0: Dankjewel, Jens. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen moeten er aangepaste voorzieningen komen, zegt Pieter Houbij van de toezichtsraad.
3: Zoals bijvoorbeeld de detentiehuizen waar meer kleinschalig kan worden gewerkt, of misschien ook wel meer gesloten woonzorgcentra met een hoger beveiligingsniveau, waar zij dan toch meer zorg kunnen krijgen dan de gevangenis in de huidige omstandigheden kan aanbieden. Dus er zijn alternatieven nodig en misschien ook wel mogelijk.
0: In de gevangenis van Merksplas is er sinds de coronaperiode een afdeling waar oudere gedetineerden samenzitten. Maar ook die is niet aangepast aan mensen die zich nog moeilijk kunnen verplaatsen. Gespecialiseerde zorg is er niet en vooral voor dementerende gevangenen is de situatie schrijnend, zegt directeur Serge Roman.
4: Een deel van ons 22 ouderen weet eigenlijk niet meer dat men in de gevangenis zit. En men kan dan zich zeer fundamentele vragen stellen. Wat is de zin van een straf als je ineens voelt of weet dat je in een gevangenis zit? Die kunnen ook niet zelfstandig leven. Hè. Die moeten aangekleed worden, die moeten gewassen worden. Er moet begeleiding zijn bij het eten. En dat allemaal in een setting waar dat eigenlijk geen ouderen kunnen zitten, omdat die zorg er ook niet is.
0: Bij een brand in een huis in Roeselaren is vannacht een man overleden. Zijn vrouw kon nog net door de brandweer gered worden. De brand brak rond 1:30 uit in de slaapkamer op de benedenverdieping. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken al sinds een week telkens tijdens de nachtshift. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. Dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, werknemers en de luchthaven zelf. Het conflict gaat over de nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw gesprekken komen en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. In het recyclagepark van Riemst in Limburg is gisteren een handgranaat gevonden bij het klein gevaarlijk afval. Het park is een tijd afgesloten. Raf Koenen van afvalophaler Limburg.net over de vondst.
5: Het is een handgranaat die lijkt te dateren uit de tijden van de Tweede Wereldoorlog. Dus blijkbaar was de granaat op zich wel voor een stukje onklaargemaakt, maar daar zat wel degelijk nog een deeltje explosieven in, waardoor het toch niet helemaal ongevaarlijk is natuurlijk. En vandaar dat het toch aan te raden is, als je dergelijk materiaal hebt, om met bevoegde instanties contact op te nemen en dat niet zomaar aan een recyclagepark achter te laten.
0: De ontmijningsdienst van het leger Dovo heeft de granaat meegenomen. Op het WK wielrennen in Canada sluit België het tijdrijden af met 4 medailles. Gisteravond zijn er nog 2 bijgekomen bij de junioren. Bij de vrouwen was er zilver voor Jana de Kruijenaren en bij de mannen voor Vic de Smet.
6: Ik ben echt wel heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
0: Eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen. De volgende dagen gelijkaardig weer. België en Rwanda knopen na 1,5 jaar weer diplomatieke banden aan. Dat zat vooraan. Na een ruzie over het conflict in het oosten van Congo hebben de ministers van Buitenlandse Zaken nu afgesproken om weer met elkaar te overleggen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Luistert naar Radio

Zit op loes te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historisch pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje hier, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezien de geopolitieke landkaart. Of over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vooruit wil gezinnen extra beschermen tegen de hogere energiefactuur. België en Rwanda herstellen hun diplomatieke banden en onze gevangenissen zijn niet aangepast aan de vergrijzing, zegt de toezichtsraad. Vooruit wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Er bestaat al een beschermingsmechanisme op dit moment. Vanaf een vastgelegde prijsdrempel dalen de accijnzen, zodat gezinnen de prijsstijging minder voelen. Maar de impact is momenteel te klein volgens Vooruit. De compensatie moet dus groter worden, zegt fractieleider voor Vooruit, Oscar Seuntjes.
4: Wat voor Vooruit essentieel is, is dat een overheid de extra inkomsten die ze krijgt niet in haar eigen zakken steekt, maar maximaal teruggeeft aan de mensen. Vandaag hebben wij al een prijsbeschermingsmechanisme in ons land, waarbij dat de accijnzen automatisch dalen. Maar die drempelwaarde die ligt veel te hoog. Met Vooruit willen we die verlagen, zodat we mensen hun energiefactuur veel sneller kunnen doen dalen.
3: De chemiesector lijdt onder de hoge gasprijzen. Chemiebedrijven bij ons betalen tot 10 keer meer voor aardgas dan Amerikaanse bedrijven, omdat de VS zijn aardgas zelf produceert. De situatie heeft gevolgen voor ons land, zegt Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING.
5: De chemiesector in België is een heel belangrijke sector binnen de industrie. En het feit dat die nu onder druk staat vanwege die hoge energieprijzen en die op termijn ook nog onder druk kan blijven staan, ja, dat betekent dat daar de werkgelegenheid helaas zou kunnen achteruit gaan, wat toch ook voor onze groei geen goede zaak zou zijn als die sector het moeilijk blijft hebben.
3: In de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs geschrapt worden. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaken de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. In New York hebben de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samengezeten. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Dat had ook onder andere met de dure energie te maken. Jens Fransen, wat hebben zij afgesproken?
6: Beide leiders willen een einde aan de aanvallen op energieinfrastructuur aan beide kanten dan, want die aanvallen drijven de energieprijzen op, ook aan de pomp. Zelensky voegde eraan toe dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen dus op energieinfrastructuur. Verder overweegt Amerikaanse president Donald Trump intussen een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. Als die maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. Die staat al hoog, onder meer ook door de oorlog tussen de VS en Iran.
3: Dankjewel, Jens. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. De ambassades gaan binnenkort weer open. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben de banden weer aangehaald in New York, waar ze waren voor de VN-vergadering. De relatie was 1,5 jaar geleden verbroken door een discussie over het conflict in Oost-Congo. Rwanda vond dat België te veel de kant van Congo koos. De voorbije maanden was er al een toenadering en in New York zijn nu concrete afspraken gemaakt. Maakt, zegt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot.
7: Ik ben van overtuigd dat wij contact nodig hebben om ook moeilijke boodschappen over te brengen en oplossing samen te kunnen zoeken. Ik heb dus discrete contact gelegd met mijn Rwandese collega, met oorspronkelijk de bemiddeling van Qatar. En hier dus in New York hebben wij afgesproken de relatie geleidelijk weer op te bouwen.
3: Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. In de gevangenis van Merksplas is er sinds de coronaperiode een afdeling waar oudere gedetineerden samenzitten. Maar gespecialiseerde zorg is er ook daar nog niet. En het probleem van de vergrijzing wordt als maar maar groter, zegt gevangenisdirecteur Serge Roman.
8: Het is zelfs zover dat gedetineerden soms met een rollator binnenkomen of rechtstreeks vanuit hun woon- en zorgcentrum, omdat ze daar feiten hebben gepleegd. Dat zijn situaties die we vroeger eigenlijk amper tot nooit voor hadden. En dat is nu wel het geval. En dan moet je als gevangenis dan maar op instellen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Niemand heeft hier de specifieke zorg en de know-how om dat te doen.
3: Er moet dus werk gemaakt worden van aangepaste voorzieningen, zegt Pieter Houbij van de Toezichtsraad.
9: Zoals bijvoorbeeld de detentiehuizen waar meer kleinschalig kan worden gewerkt. Of misschien ook wel meer gesloten woonzorgcentra met een hoger beveiligingsniveau, waar zij dan toch meer zorg kunnen krijgen dan de gevangenis in de huidige omstandigheden kan aanbieden. Dus er zijn alternatieven nodig en misschien ook wel mogelijk.
3: Bij een brand in een huis in Roeselare is vannacht een man overleden. Zijn vrouw kon nog net door de brandweer gered worden. De brand ontstond in de slaapkamer op de benedenverdieping. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. En Clouseau treedt volgend jaar als eerste Belgische band op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat zal op 4 augustus 2027 zijn. Clouseau vulde al 137 keer het Sportpaleis in Antwerpen en kiest nu dus voor het Koning Boudewijnstadion, waar dubbel zoveel plaats is voor 50.000 fans. Chris en Koen Wouters kijken er naar uit.
10: Het is zeker iets waar ik al heel lang zo stiekem in mijn hoofd mee bezig ben. Van, hoe gaaf zou dat zijn, mochten we dat ooit kunnen doen? Je ziet daar dan de Stones spelen of Coldplay spelen en je staat tussen de mensen en je denkt, wauw, hoe gaaf is dit?
11: Wij zouden echt onze beide polletjes kussen als we dat zouden uitverkopen. Dat zou ongelooflijk zijn.
3: Het weer eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen en de volgende dagen gelijkaardig weer. Vooraan, vooruit wil gezinnen extra beschermen tegen de hogere energiefactuur en heeft een wetsvoorstel klaar. De partij wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Vooruit wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als de factuur voor aardgas en voor elektriciteit stijgt. Op dit moment daalt een deel van de belastingen voor elektriciteit en aardgas zodra een vastgelegde prijs overschreden wordt. Maar die drempel moet lager, vindt de partij Vooruit. Want de overheid heeft zelf ook meer btw-inkomsten als die energieprijzen blijven stijgen. Dat zegt Oscar Seuntjes van de partij Vooruit.
1: Wat voor Vooruit essentieel is, is dat een overheid de extra inkomsten die ze krijgt niet in haar eigen zakken steekt, maar maximaal teruggeeft aan de mensen. Vandaag hebben wij al een prijsbeschermingsmechanisme in ons land, waarbij dat de accijnzen automatisch dalen. Maar die drempelwaarde die ligt veel te hoog. Met Vooruit willen we die verlagen, zodat we mensen hun energiefactuur veel sneller kunnen doen dalen.
0: Ook de chemiesector kreunt onder die hoge gasprijzen. Chemiebedrijven bij ons betalen tot 10 keer meer voor aardgas dan de Amerikaanse bedrijven. Dat heeft echt wel gevolgen voor onze economie, zegt Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING.
2: De chemiesector in België is een heel belangrijke sector binnen de industrie. En het feit dat die nu onder druk staat vanwege die hoge energieprijzen en die op termijn ook nog onder druk kan blijven staan, ja, dat betekent dat daar de werkgelegenheid helaas zou kunnen achteruit gaan. Wat toch ook voor onze groei geen goede zaak zou zijn als die sector het moeilijk blijft hebben.
0: In Genk in de provincie Limburg is gisteravond een auto in het Albertkanaal terechtgekomen. De bestuurder, een twintiger, is overleden, zegt het parket.
3: Er zijn enkele getuigen die hebben gezien hoe dat een voertuig bij het nemen van een bocht controle is verloren en zo in het kanaal is terechtgekomen. De chauffeur is een 23-jarige Genkenaar. Die werd door de hulpdienst uit het wrak bevrijd, maar alle hulp kwam spijtig genoeg te laat.
0: Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden en dat is een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. In de gevangenis van Merksplas is er sinds de coronaperiode een afdeling waar oudere gedetineerden samenzitten. Maar ook die is niet aangepast en er is ook geen gespecialiseerde zorgverlening, zegt directeur Serge Roman.
4: Het is zelfs zover dat gedetineerden soms met een rollator binnenkomen of rechtstreeks vanuit een woon- en zorgcentrum, omdat ze daar feiten hebben gepleegd. Dat zijn situaties die we vroeger eigenlijk amper tot nooit voor hadden. En dat is nu wel het geval. En dan moet je als gevangenis dan maar op instellen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Niemand heeft hier de specifieke zorg en de know-how om dat te doen.
0: En Clouseau zal volgend jaar optreden in het Koning Boudewijnstadion. Ze zijn de eerste Belgische band die daar staat. Op 4 augustus van volgend jaar proberen Koen en Chris Wouters het Koning Boudewijnstadion te vullen met zo'n 55.000 fans. En dat vinden ze toch best wel spannend.
5: Het is zeker iets waar ik al heel lang zo stiekem in mijn hoofd mee bezig ben. Van, hoe gaaf zou dat zijn mochten we dat ooit kunnen doen? Je ziet daar dan de Stones spelen of Coldplay spelen en je staat tussen de mensen en je denkt, wauw, hoe gaaf is dit?
6: Wij zouden echt onze beide polletjes kussen als we dat zouden uitverkopen. Dat zou ongelooflijk zijn.
0: Het wordt overwegend zonnig vandaag, met temperaturen rond zo'n 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag komen er wel wat meer wolken vanaf het westen. En de volgende dagen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 10:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. De vakbonden van de luchtverkeersleiders van Skies stoppen voorlopig met hun stakingsacties op de luchthaven van Charleroi. Sinds vorige week staakten de luchtverkeersleiders elke nacht omdat ze meer willen verdienen voor hun nachtshiften. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Cruc stelde voor om met een externe bemiddelaar de problemen daar op te lossen. En de vakbonden zeggen nu dat ze dat dus een kans willen geven. Het KMI zegt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 van de vorige eeuw meemaken in ons land, na ook al een van de droogste zomers sinds het begin van de metingen. En ook de volgende weken wordt weinig regen verwacht en dat kan gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. Drinkwatermaatschappij Vivaqua in Brussel haalt water uit de Maas, die staat erg laag, en daardoor moet de productie daar wellicht voor de tweede keer sinds de zomer verminderen. In 17 Waalse gemeentes gelden er vandaag al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is er voorlopig geen probleem met de drinkwatervoorziening, al blijft het de komende tijd dus wel heel erg droog. De Belg betaalt steeds meer voor overheidsdiensten, maar de kwaliteit van die diensten daalt. Dat zegt ondernemersorganisatie VOCA op basis van cijfers uit hun eigen jaarlijkse onderzoek. Dat moet dus echt wel efficiënter, zegt Frank Beks van VOCA.
1: Je kan niet blijven investeren in gezondheidszorg en uiteindelijk die kwaliteit naar beneden zien gaan. Hetzelfde trouwens voor ons onderwijs. Hè. We geven nog altijd heel veel geld uit aan onderwijs, 20 miljard op jaarbasis. Maar ook daar zien we de leerprestaties naar beneden gaan. De PISA-resultaten zijn eigenlijk bar slecht op dit moment. Altijd maar meer geld erbij steken levert per definitie geen betere kwaliteit. Dus we moeten meer het debat gaan voeren over een efficiënte overheid.
0: In Marokko wordt een nieuw parlement gekozen vandaag. Er komen maar liefst 27 partijen op. De vraag is vooral hoe de Marokkaanse jongeren gaan stemmen, want zij voelen zich niet gehoord door de regering in Marokko. Dat zegt correspondente Samira Yadir.
2: Ik heb met heel veel jongeren gesproken en die zeggen ook van, ja, we voelen ons gewoon niet gehoord. We zijn vorig jaar de straten opgegaan en sindsdien zijn we gewoon compleet genegeerd. En we hebben ook gezien, ja, in eind juli dat er een massale oversteek is van tienduizenden Marokkanen die niet tevreden zijn over hun leven.
0: Overwegend zonnig vandaag en temperaturen tot een zachte 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag komen er wel wat meer wolken vanaf het westen. En de volgende dagen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Vanaf morgen zal de dieselprijs weer wat zakken. Nu geldt er een recordprijs van maximaal 2,5 euro per liter. Morgen gaat er bijna 10 cent per liter af. De brandstofprijzen stijgen al sinds een goed half jaar sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de dodelijke brand in Roeselaren in de provincie West-Vlaanderen. Daarbij is een man om het leven gekomen. Zijn vrouw raakte licht gewond. De onderzoeksrechter en gerechtsdeskundigen onderzoeken nu wat er daar gebeurd is. Volgens onze informatie zijn er brandversnellers gevonden en zou het dus om brandstichting kunnen gaan. Het KMI zegt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 meemaken. Na een droge zomer valt er ook de komende weken weinig tot bijna geen regen. En dat kan een probleem worden voor onze productie van drinkwater. Drinkwatermaatschappij Vivaqua in Brussel haalt daarvoor water uit de Maas, maar die staat erg laag. En daardoor moet de productie daar wellicht voor de tweede keer sinds de zomer verminderd worden. In 17 Waalse gemeentes gelden nu al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is er voorlopig geen probleem, ook al blijft het dus wel nog altijd heel erg droog. Op de VN-top in New York heeft de Oekraïnse president Zelensky gepraat met de Amerikaanse president Trump. Ze willen dat de oorlog nog voor de winter stopt. Oekraïne is daarvoor bereid om geen energieinstallaties meer aan te vallen als Rusland daar ook mee stopt. Dat zegt onze correspondent in Oekraïne, Michiel Driebergen.
1: Trump kwam met één boodschap eigenlijk voorafgaand naar deze VN-top. Hij zei: Oekraïne moet stoppen met het beschieten van de dieselfaciliteiten in Rusland. Want ja, dat stuwt de dieselprijs omhoog. Zelensky heeft het eigenlijk aangegrepen en dat heeft hij toch denk ik wel slim gedaan. Zeggen: wij willen best wel stoppen met die aanvallen op de dieselfaciliteiten, maar dan moet Rusland ook stoppen met beschietingen van energiefaciliteiten hier in Oekraïne.
0: Het is nu overwegend zonnig en rond zo'n 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag komen er wel wat meer wolken vanaf het westen. En de volgende dagen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Meer vind je in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

verluigen. Land van mensen die iets zeggen. Met de kunst van het ontwijken.

0: geluisterd naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Diesel wordt morgen opnieuw goedkoper en de Belgische maanwagen, die over 3 jaar meegaat naar de ruimte, is voorgesteld. Vanaf morgen wordt diesel opnieuw goedkoper. Er gaat 10 cent per liter af, je betaalt dus nog maar maximum 2,4 euro per liter. Het loont dus om nog een dagje te wachten met tanken. De brandstofprijzen gaan al een half jaar op en af door de oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten en de vele aanvallen op energieinfrastructuur. Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de dodelijke brand in Roeselare in West-Vlaanderen. Daarbij is een man om het leven gekomen en zijn vrouw raakte licht gewond. De onderzoeksrechter laat bekijken wat daar precies is gebeurd. Volgens onze informatie zijn er brandversnellers gevonden en zou het dus om brandstichting kunnen gaan. De vakbonden van de luchtverkeersleiders van Skies stoppen voorlopig met hun stakingsacties op de luchthaven van Charleroi. Sinds vorige week staakten ze elke nacht omdat ze meer loon willen voor hun nachtshiften. Gisteren stelde federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke voor om met een externe bemiddelaar de problemen te bespreken en ook aan te pakken. En de vakbonden zeggen nu dat ze die verzoeningspoging een kans willen geven. In Antwerpen deelt het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid, Sensoa, gratis condooms uit aan studenten vandaag. Twintigers gebruiken steeds minder condooms, terwijl dat net de beste bescherming is tegen seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals bijvoorbeeld chlamydia. Sensoa wil jongeren aanmoedigen om meer te praten over condooms. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat een moeilijk gesprek vindt, zegt Veerle Doosje van Sensoa.
4: Ze hebben schrik dat ze gaan afgewezen worden door hun partner. Men heeft soms de juiste woorden niet. Of men heeft schrik dat hun partner gaat denken dat je hen niet vertrouwt. En daarom stelt men het gesprek uit of heeft men het gesprek helemaal niet. Daarom willen we met de campagne voorbeeldzinnen geven, tips geven over hoe je dat gesprek kan aangaan.
3: In Zaventem in Vlaams-Brabant is een nieuwe maanwagen voorgesteld, de Love Me. Over 3 jaar moet die nieuwe maanwagen rond kunnen rijden op de Zuidpool van de maan. De nieuwe maanrover is ontwikkeld door het Belgische bedrijf Space Apps en zal in 2029 meereizen met de eerste maanmissie van Blue Origin. Dat is het ruimtevaartbedrijf van de oprichter van webwinkel Amazon, Jeff Bezos. Simon van den Bussen heeft de maanrover mee ontworpen en is trots.
5: Dit is eigenlijk een maanrover van medium klasse. Dus 40 kilogram, dus eigenlijk perfect om op veel landers mee te kunnen gaan en toch heel nuttige wetenschappelijke en technologie demonstraties te gaan doen. Dus we kunnen echt heel nuttige data gaan leveren aan NASA of ESA die een maanbasis willen bouwen. Evengoed aan wetenschappers die willen bekijken wat de oorsprong is van ons zonnestelsel. Dus een heel goede balans tussen niet te klein en niet te groot.
3: En het KMI zegt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 aan het meemaken zijn. Na een droge zomer valt er ook de komende weken weinig tot bijna geen regen en dat kan problematisch zijn voor de productie van drinkwater. Drinkwatermaatschappij Vivaqua in Brussel bijvoorbeeld haalt water uit de rivier de Maas, maar die staat erg laag en daardoor moet de productie daar wellicht voor de tweede keer sinds de zomer verminderen. In 17 Waalse gemeenten gelden daarom nu al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen zijn er voorlopig nog geen problemen. Het is zonnig bij temperaturen tot 20 graden. Na de middag af en toe wat wolken. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij 19 graden. En vrijdag wordt een dag met veel zon. Het wordt dan ook zachter tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Diesel wordt morgen opnieuw goedkoper en de Belgische maanwagen die over 3 jaar meegaat naar de ruimte is voorgesteld. Vanaf morgen wordt diesel opnieuw goedkoper. Er gaat 10 cent per liter af. Je betaalt dus nog maar maximum 2,4 euro per liter. De brandstofprijzen gaan al een half jaar op en af door de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en de vele aanvallen op energieinfrastructuur. In een school in Antwerpen is een kleuter in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij bijna was gestikt op school. Dat schrijft het laatste nieuws. Het ongeluk gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. De kleuter van 3 verslikte zich in een boterham en dreigde te stikken. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en hebben de kleuter gereanimeerd. Stedelijk Onderwijs Antwerpen voorziet ondersteuning voor de andere leerlingen, de ouders en het personeel van de school. Nog in Antwerpen deelt het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid, SENSOA, gratis condooms uit aan studenten. Jongeren gebruiken minder vaak een condoom dan vroeger, terwijl dat eigenlijk wel nog de beste bescherming is tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. De helft van de 20- tot 25-jarigen vindt het moeilijk om over condooms te praten voor de seks. En daarom komt SENSOA met een website, zegt Veerle Doosje.
1: Heb jij condooms bij? Want ik heb er geen op zak. Of ik zal zorgen voor de condooms. Zorg jij voor de leuke playlist. Zo, wat van die ludieke zinnen. We hebben heel directe zinnen op de website, maar we hebben ook wat subtielere zinnen voor mensen die dat liever subtieler aanbrengen. En je kan het ook gewoon klaarleggen op de plek waar je seks gaat hebben, zodat het duidelijk is voor je partner dat je het wilt gebruiken. Of gewoon omdoen op het moment dat past. En dan hoef je er geen woorden aan vuil te maken.
0: In Zaventem, in Vlaams-Brabant, is een eerste versie voorgesteld van de nieuwe maanwagen Love Me. Die maanwagen zal over 3 jaar naar de Zuidpool van de maan gaan met de eerste maanmissie van het bedrijf Blue Origin. Dat is het ruimtevaartbedrijf van de man achter webwinkel Amazon, Jeff Bezos. Love Me is ontwikkeld door het Belgische bedrijf Space Apps. De versie die vandaag is voorgesteld moet wel nog wat verbeterd worden voor de maanrover in 2029 echt naar de ruimte kan. Dat zegt projectmanager Simon van den Bussen.
2: Dit is het prototype dat we gebruiken om te testen hoeveel grip dat we hebben op de wielen, of dat we de hellingen op kunnen, of dat we kunnen navigeren met onze camera's. We hebben absoluut nog veel werk voor de boeg. Binnen een aantal maanden gaan we een test doen voor de trillingen te simuleren en ook de temperatuuromgeving te simuleren. En daarmee weten we eigenlijk genoeg om dan te beginnen met de assemblage van ons echte vluchtmodel.
0: De maanrover is volledig ontworpen en gebouwd in ons land en wordt ook volledig bestuurd vanuit het controlecentrum van SpaceApps in Zaventem. En de Marokkanen kiezen vandaag een nieuw parlement. Sinds 10 uur kan er daar gestemd worden. Het zijn de eerste verkiezingen na de dodelijke jongerenprotesten van vorig jaar en nadat tienduizenden Marokkanen vorige maand Europa probeerden te bereiken. Veel Marokkanen zijn ontevreden over de hoge jongerenwerkloosheid en het dure leven in hun land. Zo'n 16 miljoen Marokkanen hebben zich geregistreerd om te stemmen, maar dat is een stuk minder dan bij de vorige verkiezingen. Vooral jongeren haken af, zegt Samira Jadir, correspondent in Marokko.
3: Nou, de jongeren hier hebben weinig vertrouwen in de politiek. Een jaar geleden ging juist deze generatie de straat op om betere leefomstandigheden te eisen. Maar deze Gen Z-protesten werden beantwoord met een hard optreden van de politie. Ze hebben mede hierdoor dus het idee dat er niet naar hen wordt geluisterd. En ze zien ook geen politieke partijen die dat wel doet.
0: Het is zonnig bij temperaturen tot 20 graden. Na de middag af en toe wat wolken. Morgen wisselen wolken en opklaring elkaar af bij zo'n 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twee uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Nederland doet in 2027 toch opnieuw mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat melden verschillende Nederlandse media. De Nederlandse omroep Avotros liet vorige maand weten niet te zullen deelnemen aan het Liedjesfestival, omdat Israël nog altijd deelneemt. Die deelname ligt voor sommige landen gevoelig door de Israëlische aanvallen op en het geweld in Gaza. Daardoor moest de overkoepelende Nederlandse openbare omroep NPO op zoek naar een oplossing. En die oplossing lijkt er nu te zijn, want volgens verschillende Nederlandse media zal de NPO zelf de deelname organiseren. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee aan het Songfestival. NPO zond het festival toen wel uit. De kleuterschool in Antwerpen, waar gisteren een kindje van 3 levensgevaarlijk gewond raakte nadat het bijna gestikt was in zijn eten, krijgt deze week extra ondersteuning van het CLB. Zowel de leerlingen, de ouders als het personeel van de school zijn erg aangedaan door wat er is gebeurd. Het incident gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. Er kwam eten vast te zitten in de luchtpijp van de kleuter. Die werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het op dit moment met de jongen gaat. Wie bij de politie werkt en operationele taken heeft, zal vanaf volgend jaar meer loon krijgen. Het gaat om €700 netto extra per jaar, zo'n €58 per maand is dat. De vakbonden en bevoegd minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin hebben daarover een akkoord bereikt. De loonsverhoging was heel lang een discussiepunt. En jongeren gebruiken minder vaak een condoom dan vroeger, terwijl dat wel nog altijd de beste bescherming is tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. In Antwerpen deelt het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid en SOA daarom vandaag gratis condooms uit aan studenten. Vooral twintigers vinden het volgens een bevraging moeilijk om voor ze seks hebben over condooms te praten. En deze studenten herkennen dat gevoel.
4: Ik denk dat iedereen toch wel een beetje hoopt dat de ander erover begint, omdat het wel lastig is om dat zelf te doen. Maar eigenlijk zou er ook wel zelf over moeten beginnen praten.
5: Ik vind ook dat de keuze eerder bij de vrouw ligt dan bij de man. Want aan het einde van de dag, als een vrouw zwanger wordt, moet zij een kind dragen.
4: Goed tegen zoals wel dat geleerd op school. Dus ik dacht, ja, het zal wel waar zijn, zeker.
6: Ik zou daar persoonlijk direct over beginnen, want ik vind dat zo belangrijk dat je gewoon dat moet zeggen. Je moet zo rechtuit mogelijk zijn, eigenlijk.
3: Meer tips krijg je op de nieuwe website praatovercondooms.be. Het is zonnig met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij 19 graden. En vrijdag wordt het echt zonnig. Dan wordt het ook warmer tot 23 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: Ik heb je lief, ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Aan het Sint-Pieterstation in Gent was er vanmiddag een steekpartij, dat schrijft het laatste nieuws. Een jonge man raakte daarbij gewond in de borststreek. Het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Of het slachtoffer zwaar gewond is, dat is niet duidelijk. De politie onderzoekt alle omstandigheden van de vechtpartij nog en het is ook nog niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Nederland doet in 2027 toch opnieuw mee aan het Eurovisie Songfestival, dat melden verschillende Nederlandse media. Verschillende landen twijfelen of ze in 2027 zullen deelnemen door de deelname van Israël aan het Liedjesfestival. Die deelname ligt gevoelig door het Israëlische geweld in Gaza. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee aan het Songfestival. In Marokko zijn het vandaag parlementsverkiezingen, de eerste verkiezingen sinds de dodelijke jongerenprotesten van vorig jaar en sinds de poging van tienduizenden migranten om Europa te bereiken door de hoge werkloosheid in hun land. Veel Marokkaanse jongeren zien geen toekomst meer in hun land. Toch zullen waarschijnlijk niet alle partijen afgestraft worden tijdens deze verkiezingen, zegt correspondente Samira Jadir in Marokko.
4: Volgens de analist hier maakt PAM de grootste kans om te winnen. Nou, dit is de partij voor authenticiteit en moderniteit. Zij zitten op dit moment in de regeringscoalitie, dus van een afstraffing zal geen sprake zijn. De partij die op dit moment de grootste is, de liberale RNI-partij, zal waarschijnlijk wel zetels inleveren, omdat zij de beloftes van de vorige verkiezingen niet waar hebben kunnen maken.
3: En op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Belgische mannen om 4 uur in Turijn in Italië hun match in de kwartfinales tegen Slovenië. En dat is een sterke tegenstander, zegt Steffi Merlevede van Sporza.
5: Klopt, de Slovenen staan momenteel 6e op de wereldranking. Dat is 7 plaatsen hoger dan de Belgen. Ze zijn al een paar jaar in opmars richting wereld- en Europese top en zetten in een kwartfinale met gemak Servië opzij. Op het vorige EK pakte Slovenië brons, net als in de World League afgelopen zomer. Dat is het toernooi met de beste volleyballanden. De Red Dragons staan dus voor een loodzware opdracht. Maar ook zij deden de voorbije dagen vertrouwen op met de uitschakeling van Tsjechië en daarvoor al de groepswinst. Deze Belgische ploeg is bovendien misschien een van de meest complete ooit. Rond Ferre Reggers, een hoofdaanvaller van topniveau en met een ijzersterke captain Sam de Roo. Als de Red Dragons zich straks plaatsen voor de halve finales, evenaren ze al minstens hun beste resultaat ooit op een EK.
3: Het is zonnig met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van die liedjeswedstrijd. Het was lange tijd onduidelijk of VRT nog een kandidaat zou sturen. De topman van VRT, Frederik Delaplas, legt uit waarom.
1: We zijn de afgelopen maanden en weken intensief in overleg gegaan met EBU over de vraag hoe we de oorspronkelijke waarde van het Songfestival konden herstellen. Men beseft dat er daar de afgelopen jaren wat fouten in zijn gemaakt en dat men nu terug van het Songfestival iets wil maken dat echt de waarde van publieke omroepen ook uitstraalt. En ja, die beweging is niet voldragen. We zijn daar nog mee bezig. Daar is nog werk aan, maar we willen die verandering wel alle rugwind geven die ze verdient.
0: Ook Nederland heeft vandaag beslist om opnieuw deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Aan het Sint-Pieterstation in Gent was er vanmiddag een steekpartij, dat schrijft het laatste nieuws. Een jongeman raakte gewond in de borststreek, het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of hij zwaar gewond is of niet. De politie onderzoekt nog alle omstandigheden van de vechtpartij. Er zou ook nog niemand zijn opgepakt. Het geweld tegen vrouwen en meisjes in Gaza is sterk toegenomen sinds de oorlog tussen Israël en de gewapende groep Hamas. Dat blijkt uit twee nieuwe rapporten van de Verenigde Naties. Wannes de Beukelaar heeft die rapporten voor ons ingekeken.
2: Op enkele maanden tijd is het aantal meldingen van geweld gestegen met 27% in Gaza. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotioneel geweld door mannen, maar ook om seksueel geweld en verkrachting. Er zijn ook meer gedwongen huwelijken en er worden ook vaker kinderen uitgehuwelijkd. In het rapport getuigt een vrouw bijvoorbeeld dat een Palestijnse man zijn dochter van 14 had verkocht voor 2 zakken bloem, zodat de rest van zijn familie kon eten. Volgens het rapport zijn er verschillende oorzaken voor dat toegenomen geweld. Door de oorlog moeten mensen vaak vluchten en leven ze heel dicht op elkaar. Maar ook het juridisch systeem werkt minder goed om daders te vervolgen.
0: En op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Belgische mannen rond deze tijd hun kwartfinale tegen Slovenië. Dat is een sterke tegenstander, zegt Steffi Merlevede van Sporza.
3: Klopt, de Slovenen staan momenteel 6e op de wereldranking. Dat is 7 plaatsen hoger dan de Belgen. Ze zijn al een paar jaar in opmars richting wereld- en Europese top en zetten in een kwartfinale met gemak Servië opzij. Op het vorige EK pakte Slovenië brons, net als in de World League afgelopen zomer. Dat is het toernooi met de beste volleyballanden. De Red Dragons staan dus voor een loodzware opdracht. Maar ook zij deden de voorbije dagen vertrouwen op met de uitschakeling van Tsjechië en daarvoor al de groepswinst.
0: Vanavond is er kans op wat lichte regen. Morgen wisselen wolken en opklaring elkaar af bij zo'n 19 graden. En vrijdag wordt een echt zonnige dag. Het wordt dan ook warmer tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: Radio 2. Birds flying high, you know how I feel.

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. VRT stuurt dan toch een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival en we gaan live naar het EK Volleybal waar de Belgische mannen spelen tegen Slovenië. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van de liedjeswedstrijd, de EBU. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een kandidaat zou sturen. Heel wat landen twijfelden door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Maar nu is er duidelijkheid. Nu die keuze betekent niet dat de VRT het beleid van Israël goedkeurt, benadrukt de topman van VRT, Frederik de Laplace.
1: We gaan ook heel kritisch blijven berichten over wat er in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld, waar er een buitensporig geweld wordt gepleegd. We gaan ook blijven zeggen, dat is onze rol als publieke omroep, maar we denken wel dat wij als publieke omroepen een taak te vervullen hebben, hoe klein die ook kan zijn met een liedjeswedstrijd, om verbinding tussen volkeren mogelijk te maken.
0: VRT twijfelde lang om een kandidaat te sturen. Johnny Palink, die voor ons het Eurovisie Songfestival volgt, legt uit waarom VRT voor het festival kiest.
2: De VRT heeft de deur nooit helemaal dichtgegooid voor een deelname aan het Songfestival. De deur stond dus op een kier, al was de kans klein, klonk het enkele maanden geleden. Maar er moesten veranderingen komen voor de VRT, een duidelijk signaal van de EBU. En dat heeft de VRT nu blijkbaar gekregen, een duidelijk engagement over waarden zoals verbinding. Dat moet wel nog allemaal geconcretiseerd worden, dus wat dat betreft is het nog allemaal wat vaag. Natuurlijk zijn bijvoorbeeld de regels rond televoting wel al strenger gemaakt. De VRT-directie zegt dat dit geen gemakkelijke beslissing was, beseft dat er ook veel kritiek op zal komen, die kritiek is er al, maar dat het belangrijk is voor de publieke omroep om de veranderingen een kans te geven en om een stem te blijven hebben, vandaar om deel te nemen.
0: Ook Nederland stuurt opnieuw een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Nederland niet mee. Het geweld tegen vrouwen en meisjes in Gaza is sterk toegenomen sinds de oorlog tussen Israël en de gewapende groep Hamas. Dat blijkt uit twee nieuwe rapporten van de Verenigde Naties. Het gaat om emotioneel geweld door mannen, maar ook om seksueel geweld en zelfs verkrachting. Er zijn ook meer gedwongen huwelijken en er worden ook vaker kinderen uitgehuwelijkd. Er zijn verschillende oorzaken. Door de aanhoudende bombardementen moeten Gazanen vaak vluchten en leven ze heel dicht op elkaar, maar ook door de instorting van het juridisch systeem in Gaza is er meer risico op geweld. Bij ons heeft de politie een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij in Gent. Vanmiddag werd een jongeman neergestoken bij een vechtpartij aan het station Gent-Sint-Pieters. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. En in het volleybal speelt onze nationale mannenploeg, de Red Dragons, op dit moment hun kwartfinale op het EK. Tegenstander is het nummer 6 van de ranking Slovenië. De match is om 4 uur begonnen. Steffi Merlevede, de eerste set was al voor Slovenië. Hoe doen de mannen het in set 2?
3: Wel, ze staan op het punt om 0-2 in de sets achter te komen. Na een moeizaam begin spelen de Belgen intussen best goed mee, maar de vooral blokkerend sterke Slovenen die straffen elk foutje meteen af. De eerste set ging naar Slovenië met 25-22, een set waarin de Belgen onder impuls van aanvoerder Sam de Roo terugknokte na een vroege achterstand. Maar in slot moest diezelfde de Roo geblesseerd naar de kant en dat is een ferme domper voor de Belgen. De Slovenen profiteerden ook meteen van dat dipje. In set 2 herpakte de Dragons zich aanvankelijk met vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers als uitblinker. Het bleef heel lang gelijk opgaan, maar intussen leiden de Slovenen weer in het slot en staan ze zelfs op setpunt, al hebben de Belgen net een setpuntje nog kunnen redden. Dus nog altijd 0-1 in het set.
0: Dankjewel, Steffi. Vanavond kan er hier en daar wat lichte regen vallen bij temperaturen van 8 rond 15 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio 2.

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: WRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. VRT stuurt dan toch een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival en op het EK Volleybal spelen de Belgen hun kwartfinale tegen Slovenië. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van de liedjeswedstrijd, de IBU. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een kandidaat zou sturen, want heel wat landen twijfelden door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Maar nu is er dus duidelijkheid. Die keuze betekent niet dat de VRT het beleid van Israël goedkeurt, benadrukt de topman van de VRT, Frederik de Laplace.
4: We gaan ook heel kritisch blijven berichten over wat er in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld, waar er een buitensporig geweld wordt gepleegd. We gaan ook blijven zeggen, dat is onze rol als publieke omroep, maar we denken wel dat wij als publiek omroepen een taak te vervullen hebben, hoe klein die ook kan zijn met een liedjeswedstrijd, om verbinding tussen volkeren mogelijk te maken.
3: De socialistische vakbond ACOD reageert met afschuw op de beslissing van VRT om deel te nemen. Dat zegt Wies de Scheemaker.
5: Het is echt schandalig. Dus de VRT-directie en de EBU wringt zich in allerlei bochten om recht te praten wat dat krom is, namelijk dat ze samen met een staat Israël op het podium gaan staan. Een staat die de mensenrechten à volonté schendt en een genocide aan het plegen is.
3: De Socialistische Vakbond zegt dat ze er alles aan zal doen om de uitzending van het Eurovisie Songfestival op VRT te boycotten. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt voor de steekpartij van deze middag aan het station van Gent-Sint-Pieters. Een jonge man werd daar neergestoken bij een vechtpartij en raakte levensgevaarlijk gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Op de tweede dag van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Iraanse president een felle toespraak gehouden. Hij zei dat hij het niet kunnen vond dat de Amerikaanse president Trump het Iraanse regime in zijn toespraak terroristen noemde. Het is Amerika die Iran heeft aangevallen, zei de Iraanse president. Hij benadrukte ook dat Iran wil onderhandelen om het geweld te stoppen in het Midden-Oosten, maar alleen als het land wordt beschouwd als een gelijkwaardige gesprekspartner. Iran zal nooit het hoofd buigen voor een pestkop, besloot de Iraanse president. Gisteren dreigde de Amerikaanse president Trump er nog mee Iran volledig te vernietigen als het geen akkoord wil sluiten. En op het Europees kampioenschap volleybal speelt onze nationale mannenploeg op dit moment hun kwartfinale. De tegenstander van de Red Dragons is Slovenië. De eerste twee sets die waren voor Slovenië, de derde was voor de Belgen. Steffi Merlevede, hoe verloopt de vierde set?
6: Wel, na een sterke derde set is het nu toch weer moeilijk, hoor, want de Belgen staan 12-21 achter met de rug tegen de muur. Dus in set 1 knokten de Belgen na een minder begin terug onder impuls van captain Sam de Roo. Maar net Diderot, al een heel toernooi op topniveau, moest dan geblesseerd naar de kant. En dat was een ferme domper. De Slovenen profiteerden meteen van het Belgische dipje en pakten de eerste set met 25-22. Daarna herpakten de Belgen zich wel met vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers, die er steeds meer doorkwam, maar vooral blokkerend sterke Slovenen, die straften elk foutje af. Weer 25-22 en 0-2 achter. In set 3 schoof de Belgische bondscoach met zijn pionnen, zette Basile Dermot dan als hoofdaanvaller en dat werkte, 25-20. Maar de Dragons moeten nu dus ook de vierde en de vijfde set nog winnen, willen ze naar de halve finales en dat blijkt een zware opgave.
3: Dankjewel, Steffi. Vanavond kan er hier en daar wat lichte regen vallen bij temperaturen van 8 rond 15 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 graden. En vrijdag wordt zeer zonnig, dan halen we tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schapers. Er komen veel ontgoochelde reacties binnen na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. De deelname was lange tijd niet zeker omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd ondanks de massamoord in Gaza. Vlaams parlementslid Katja Segers van Vooruit betreurt de beslissing van VRT. Dit was een kans om je uit te spreken, zegt ze.
1: Ik vind dat de VRT hier echt een heel duidelijk standpunt had kunnen maken. De voornaamste vraag voor mij sinds, en dat gaat al terug naar 24, is de discussie al bezig over kan Israël deelnemen aan het Eurosongfestival. Die heeft ook al sinds 24 bij ons gewoed. Die vraag, dat is duidelijk. Israël kan voor ons niet deelnemen.
0: De socialistische vakbond ACOD vindt het een schande en wil er alles aan doen om de uitzending te boycotten. De christelijke bond ACV is ontgoocheld en hoopt dat VRT de beslissing nog terugdraait. In New York heeft de president van Iran, Pezeshkian, een felle toespraak gehouden op de tweede dag van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Pezeshkian vindt het niet kunnen dat de Amerikaanse president Donald Trump in zijn toespraak gisteren het Iraanse regime terroristisch heeft genoemd. Het is net de VS die Iran heeft aangevallen, zei Pezeshkian. Hij benadrukte dat Iran wel degelijk wil onderhandelen om het geweld te stoppen in het Midden-Oosten, maar alleen als Iran wordt beschouwd als een gelijkwaardige gesprekspartner. Sport op het EK volleybal zijn de Red Dragons uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgische mannen verloren van Slovenië met 3-1. Het verslag is van Steffi Merlevede.
2: De Red Dragons knokten tegen de nummer 6 van de wereld voor wat ze waard waren, maar ze zagen in de eerste set hun aanvoerder Sam de Roo geblesseerd uitvallen. De Roo speelde al een heel toernooi op topniveau. Dit was dus een ferme domper. De Slovenen profiteerden van het Belgische dipje dat opleverde om de eerste set te winnen met 25-22. Ook in de tweede set bleven ze elk foutje genadeloos afstraffen en ze wonnen die met dezelfde cijfers. In de derde set, met de rug tegen de muur, schoof de Belgische bondscoach met zijn pionnen. Hij zette Basile Dermot als hoofdaanvaller en dat werkte, 25-20. Maar in set 4 krikten de Slovenen hun niveau dan toch weer op. De Dragons moesten het spel ondergaan. 25-13 was het pijnlijke resultaat. De kwartfinale is dus het eindstation voor de ambitieuze Red Dragons en dat is een ontgoocheling. Want ze droomde van een medaille.
0: En zowat een kwartier geleden is Oud-Heverlee Leuven begonnen aan de competitiefase in de Champions League bij de vrouwen. De tegenstander is AS Roma. Het staat daar nog 0-0. Het weer vanavond en vannacht. Meer wolken met kans op wat regen. In de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het wordt vrij warm tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Franstalige liberalen van MR willen de belastingen verlagen voor bedrijven en dat met 2 miljard euro extra. Dat is een van de 17 maatregelen van een plan van de MR om de Belgische economie sneller te laten groeien. De partij doet de voorstellen op het moment dat de regering, waar MR in zit, op zoek moet naar 10 miljard om het gat in de begroting te verkleinen. Toch is het belangrijk om de loonkosten aan te pakken, zegt vicepremier David Clarinval, want daarin zijn we wereldkampioen.
4: In België zijn we de champions du monde en coût du travail. On est beaucoup plus cher que dans le reste de pays européens. Donc, trop d'impôts tue l'impôt. Quand on est trop cher, on va tout simplement créer de l'emploi ailleurs. Donc, on veut diminuer les cotisations sociales sur le travail pour, d'une part, être plus compétitif et créer de l'emploi, tout simplement.
3: Ja, we zijn te duur voor de werkgevers, zegt Clarinval. En met een verlaging van de loonkosten creëren we jobs en zijn we competitiever. De partij zal het plan op tafel leggen bij de begrotingsbesprekingen. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te rijden. De Franse regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat en onder een bepaald inkomen zit. Bedrijven kunnen werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. De Verenigde Staten hebben de Russische president Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami in december. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Hij had vandaag in New York een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov in de marge van de algemene vergadering van de VN. Rusland is officieel lid van die G20, maar heeft al sinds 2019 geen top meer bijgewoond. Eerst door de coronacrisis, daarna door de Russische invasie in Oekraïne en het arrestatiebevel tegen Poetin van het internationaal strafhof. In de Champions League voetbal spelen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven hun eerste wedstrijd in de groepsfase. Hermien van Bever in de tweede helft. Hoe staat het daar?
5: Het is nog altijd 0-0, maar in deze tweede helft wel al kansen voor OH Leuven. Een best goeie. Eerst was er een verrassend schot van Konijnenberg. En daarna Sarjansen, die te verrast was om de bal van dichtbij in doel te deviëren. Roma dan, de bezoekers speelden de bal wel beter rond. Maar in de tweede helft kwamen zij nog niet tot echte kansen. Voor rust wel, en ze scoorden ook één keer, maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. En zo dus na een uur spelen aan de dreef nog 0-0 in deze eerste Champions League match van OH Leuven.
3: Dank je, Hermien. Op het EK volleybal zijn de Red Dragons uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgische mannen verloren van Slovenië met 3-1. Zetstanden 25-22, nog eens 25-22, 20-25 en 25-13. Aanvoerder Sandro is ontgoocheld. Hij viel geblesseerd uit.
6: Teleurgesteld natuurlijk. Enerzijds voor het resultaat in de eerste plaats. En anderzijds omdat ik zelf ook niet de bijdrage heb kunnen leveren die ik in gedachten had. Noodlot heeft een beetje anders beslist. Iets voelen scheuren in mijn adductor. Het einde van de eerste set helaas. En, als team hebben we eigenlijk nog wel kans gecreëerd, nadien ook. Dus er zat wel nog iets in, vond ik. Helaas was het net niet genoeg tegen toch wel sterke Slovenië.
3: Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen. In de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen zon en wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In New York heeft de Oekraïense president Zelensky zijn toespraak gehouden voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ja, Mieke Strengs, gisteren had Zelensky al een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump en zij willen dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland stopt. Wat heeft Zelensky vandaag gezegd?
1: Wel, hij begon met te zeggen, iedereen wil dat deze oorlog eindigt, behalve Poetin, want die belooft wel van alles, maar gaat telkens weer harder door, met nu zelfs steeds meer agressie tegen andere Europese landen. Zelensky waarschuwde dus dat de oorlog zich kan verspreiden naar andere landen. En de enige manier om Poetin te stoppen, zei hij, is druk zetten. Economische druk, sancties, ervoor zorgen dat hij geen geld meer heeft om die oorlog te voeren.
2: Limit his room to act, limit his money. Limit his war.
1: Ja, en deze winter wordt erg hard, zei Zelensky nog een keer. Het is dus van belang dat er voordien een akkoord komt. Zelfs al is het maar om geen wederzijdse aanvallen meer uit te voeren tegen energieinfrastructuur. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten. Maar hij hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten. Want Xi komt straks aan in de Verenigde Staten.
0: Dank je, Mieke. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te gaan. De regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat werken en onder een bepaald inkomen zit. En bedrijven kunnen werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. Zo'n premie kan op korte termijn enig soelaas bieden, maar het is geen structurele oplossing. Dat zei energie-expert Thijs van de Graaf in Ter Zake.
3: We zien ook dat buurlanden zoals Frankrijk, Duitsland nu stappen ondernemen om dat te doen. Maar ja, dat heeft dan weer een compensatie voor de begroting. En Je moet weten, als je op die prijs inwerkt, dan doe je alleen maar symptoombestrijding. Mm. Je lost het onderliggende probleem niet op en dat is dat er schaarste is op de markt.
0: Sport in de Champions League bij de vrouwen heeft oud-EVRD Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de Leaguefeest. Verslag is van Hermien van Beveren.
4: Net als vorig jaar begint OH Leuven de Champions League met een gelijkspel. Een verdiend punt op basis van de tweede helft. Maar een punt dat nog bijna in rook opging door een strafschop voor Roma in de extra tijd nadat Everaerts de bal ongelukkig tegen de arm kreeg. Maar Pandini miste de 11 meter en zo werd het vooral een gewonnen punt voor Leuven dat na rust veruit de beste kansen had, met Konijnenberg tot 3 keer toe en de beste mogelijkheid van dichtbij voor Saar Jansen. Maar met een punt kan de Belgische kampioen best tevreden zijn. De volgende wedstrijd is tegen Paris Saint-Germain.
0: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen en tot 15 graden. Morgen zon en wolken en zacht tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: Tien uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. De Oekraïense president Zelensky roept op tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd in New York in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN. Mieke Strings luisterde mee.
4: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
5: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
4: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
3: Ja, die Xi komt straks aan in de VS. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te gaan. De regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat en onder een bepaald inkomen zit. Bedrijven kunnen hun werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. Zo'n premie kan op korte termijn soelaas bieden, maar het is geen structurele oplossing. Dat zei energie-expert Thijs van de Graaf in Ter Zake.
6: We zien ook dat buurlanden zoals Frankrijk, Duitsland nu stappen ondernemen om dat te doen. Maar dat heeft dan weer een compensatie voor de begroting. En ja, je moet weten, als je op die prijzen werkt, dan doe je alleen maar symptoombestrijding. Je lost het onderliggende probleem niet op en dat is dat er schaarste is op de markt.
3: Er zijn veel en voornamelijk ontgoochelde reacties na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Die deelname was lange tijd niet zeker, omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd, ondanks de massamoord in Gaza. Volgens VRT zijn er voldoende aanpassingen binnen de organisatie van het Songfestival en is een deelname geen goedkeuring van wat er in Gaza gebeurt. Wie VRT als kandidaat stuurt is nog niet duidelijk. Clouseau wordt het zeker niet. Koen en Chris Wouters deden al dus mee in 1991, in heel andere tijden, dat zei Koen in de afspraak.
7: Toen was het echt totaal niet politiek. Hè. Zoals wij daarmee opgegroeid zijn, was dat gewoon een fijn liedjes.
8: Dat was zelfs met een klassiek orkest en zo.
7: Ja, ja, zeker. Ja. Live. Ja. Wij zouden nu, op deze moment waar Clouseau staat, gewoon denken, nee, ten eerste been there, done that, bought a t-shirt, ten tweede... Ja. Wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over heel de toestand in Gaza. En wij zouden er feestelijk voor bedanken. Het is altijd problematisch, omdat van het minste dat je daar een uitspraak over doet. Mm-hmm. Het is nooit zo zwart-wit. En dus daar valt heel veel context bij te geven.
3: Sport in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Hermien van Beveren.
9: Net als vorig jaar begint OH Leuven de Champions League met een gelijkspel. Een verdiend punt op basis van de tweede helft. Maar een punt dat nog bijna in rook opging door een strafschop voor Roma in de extra tijd, nadat Everaerts de bal ongelukkig tegen de arm kreeg. Maar Pandini miste de 11 meter en zo werd het vooral een gewonnen punt voor Leuven, dat na rust veruit de beste kansen had, met Konijnenberg tot 3 keer toe en de beste mogelijkheid van dichtbij voor Saar Jansen. Maar met een punt kan de Belgische kampioen best tevreden zijn. De volgende wedstrijd is tegen Paris Saint-Germain.
3: En geen halve finale voor de nationale volleybalmannen. Op het EK in Turijn verloren de Red Dragons met 3-1 van Slovenië. Aanvaller Ferre Reggers zoekt naar een verklaring.
10: Maar ik denk wel dat we, zeker ook in die laatste sets, dat we echt wel gewoon alles gegeven hebben wat we hadden. Het was geen makkelijk toernooi. Maar hier de tweede ronde hebben we echt wel een degelijk niveau gehaald. Er zat iets meer in. Maar we zullen het inderdaad nooit weten hoe dat uitgedraaid was als alles een beetje mee zat. Maar dat mag geen excuus zijn. We moesten alles geven wat we hadden. Ik ben er wel van overtuigd dat we dat gedaan hebben.
3: Het weer vannacht meer wolken met kans op een bui in de Ardennen en nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. De Oekraïense president Zelensky roept op tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin zo aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd vanavond in New York in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN. Mieke Strings luisterde mee.
4: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door, met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
5: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
4: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energie-infrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
3: Ja, en Xi komt straks aan in de VS. De Britse zanger Michael Kiwanuka herstelt van een hersenbloeding, dat schrijft hij op Instagram. Kiwanuka kreeg die hersenbloeding enkele maanden geleden en de oorzaak was een hoge bloeddruk, zegt hij. Daardoor heeft hij een aantal concerten in de VS moeten annuleren. Hij zegt dat hij er naar uitkijkt om opnieuw op te treden, maar ook dat dat een lange en zware weg zal zijn. De Franstalige Liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. En dat is een van de 17 maatregelen van een plan om de Belgische economie sneller te laten groeien. MR stelde dat plan samen op met de werkgeversorganisaties. En Unizo-topman Bart Buijsen is blij dat MR dat tijdens de begrotingsonderhandelingen die nu aan de gang zijn op tafel legt.
6: Het is zeker belangrijk dat er een plan voor groei is en dat in het kader van de huidige begrotingsoefening niet enkel gezocht wordt naar bijkomende inkomsten of lasten voor ondernemingen, maar echt maatregelen die ondernemerschap gaan ontwikkelen. Met een 17 concrete domeinen waarop gewerkt wordt, waar we toch wel redelijk wat maatregelen herkennen die we vanuit Unizo naar voren hebben geschoven en die dus een vooruitgang kunnen betekenen voor KMO's.
3: De regering is op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de begroting te verkleinen. Sport in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de League Phase. Het weer vannacht meer wolken met kans op een bui in de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Vrijdag veel zon en dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De Chinese president Xi Jinping is zo net aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Op de luchthaven in Washington wordt Xi opgewacht door de Amerikaanse president Trump. Dat is een eer die weggelegd is voor maar weinig staatshoofden. De inzet van dit bezoek is dan ook groot, vertelt China-kenner Veerle de Vos.
1: China en de Verenigde Staten leven al een tijd op gespannen voet met elkaar. De VS zien China als een bedreiging voor hun eigen positie als wereldleider en willen de opgang van China afremmen met invoertarieven en handelsbeperkingen. China vindt dan weer dat het onfair behandeld wordt door de VS, zeker als het gaat om de ontwikkeling van artificiële intelligentie. De agenda van deze top is dan ook omvangrijk. Handelstarieven, importbeperkingen, AI, Taiwan en de oorlog in Iran, het ligt allemaal op tafel straks. Grote doorbraken worden niet verwacht. Een verlenging van de huidige wapenstilstand is wellicht het meest haalbare.
0: En eerder vanavond heeft de Oekraïense president Zelensky in New York opgeroepen tot meer sancties tegen Rusland, om president Poetin zo aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Mieke Strings luisterde mee.
2: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door, met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
3: Limit his room to act. Limit his money. Limit his war.
2: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voor die nog een akkoord met Rusland komen. Minstens om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
0: De Britse zanger Michael Kiwanuka herstelt van een hersenbloeding, dat schrijft hij op Instagram. Kiwanuka kreeg die hersenbloeding enkele maanden geleden. De oorzaak was hoge bloeddruk, zegt hij. Daardoor heeft hij een aantal concerten moeten annuleren. Hij zegt dat hij er naar uitkijkt om opnieuw op te treden, maar ook dat dat een lange en zware weg zal zijn. Er zijn veel en voornamelijk ontgoochelde reacties na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Die deelname was lange tijd niet zeker, omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd ondanks de massamoord in Gaza. Volgens VRT zijn er voldoende aanpassingen binnen de organisatie van het Songfestival en is hun deelname geen goedkeuring van wat daar gebeurt in Gaza. Wie VRT als kandidaat zal sturen is nog niet duidelijk. Clouseau wordt het zeker niet. Koen en Chris Wouters deden alles mee in 1991. In heel andere tijden, dat zei Koen Wouters in de afspraak.
4: Toen was het echt totaal niet politiek. Hè. Zoals wij daarmee opgegroeid zijn, was dat gewoon een fijn liedjes.
5: Nee, dat was zelfs met een klassiek orkest en zo.
4: Ja, ja, zeker. Ja. En live. Ja, wij zouden nu, op deze moment waar Clouseau staat, gewoon denken, nee, ten eerste been there, done that, bought a t-shirt. Ten tweede... Ja. Wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over heel de toestand in Gaza. En wij zouden er feestelijk voor bedanken. Het is altijd problematisch, omdat van het minste dat je daar een uitspraak over doet. Mm-hmm. Het is nooit zo zwart-wit. En dus daar valt heel veel context bij te geven.
0: Absoluut. Het weer nog vannacht, meer wolken met kans op een bui. En daar ten een nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken. Het wordt zacht tot 21 graden. Vrijdag veel zon en dan tot 23 graden. Zo, woensdag 23 september. Zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping een uurtje geleden persoonlijk verwelkomd in Washington DC. En dat voor een driedaags staatsbezoek. Het is uitzonderlijk dat Trump bezoekers verwelkomt op de luchthaven. Donderdag gaat het officiële deel van het staatsbezoek van start in het Witte Huis. Vlak na de landing werd wel al bekendgemaakt dat de VS en China het tijdelijke bestand over een handelsconflict verlengd hebben tot 10 januari. Xi en Trump gaan het ook nog hebben over artificiële intelligentie. China en de VS zijn in een race verwikkeld over wie de dominante macht wordt op dat vlak. Terwijl wereldwijd de roep weer klinkt om de ontwikkeling van AI te vertragen. En tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties ging het ook over AI. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben in de VN-veiligheidsraad nog eens gewaarschuwd voor de gevaren. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat ook dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
1: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
0: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat de AI-modellen die op de markt komen veilig zijn. Straks beginnen in het Canadese Montreal de wegritten op het WK wielrennen, maar de UCI, de Internationale Wielerfederatie, heeft intussen ook bekendgemaakt waar de wereldkampioenschappen van 2032 en 2034 zullen plaatsvinden. In 2032 wordt het WK georganiseerd in India en in 2034 is het te doen bij onze noorderburen, in het noorden van Nederland, meer bepaald in de steden Drenthe en Groningen. Vannacht meer wolken, met in het noorden ook kans op een bui, minimaal rond 13 graden. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. De dagen nadien nog aangenaam nazomerweer eigenlijk, met vrijdag maxima tot 23 graden en zaterdag 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van hun eigen technologie tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
1: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
0: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat de AI-modellen die op de markt komen veilig zijn. En dat er risico's zijn, werd al meteen aangetoond door een incident in Australië. Daar werd de gezondheidsdienst van de overheid, Medicare, voor de zomer al geïnfiltreerd door een AI-agent van het bedrijf OpenAI. De AI-agent verkreeg zo toegang tot publiek niet toegankelijke gezondheidsgegevens. De Australische premier Albanese kaartte het voorval aan, noemde het onacceptabel en sprak er ook over met de CEO van Open